0: 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera. Brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van Kempen.
10: Ik ben Marcia van
9: Kempen.
10: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Ik ben Nadine Winsteer.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
14: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
13: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
14: Het is niet te geloven, hij zit erin!
13: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
15: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
13: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
16: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
13: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
17: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
18: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
19: Altijd.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiaanse hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BRZ.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Alles.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: When I first saw you.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Luister elke zaterdagnacht van 12.

voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij. BR6. What are you looking at?

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
2: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
1: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
3: Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
1: In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Voorzichtig aan beginnen de eerste files van de ochtendspits te verschijnen. Zo ook op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied net geen 10 minuten aan oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radio Agenda.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema. Lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis. Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 376-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 2 uur, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 5 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers kunnen morgen 8 september van 10 tot 12 uur voor informatie terecht bij Tante Jo, Willem de Zwijgerstraat 10 in Bodegraven naast de kringloopwinkel. De ochtend staat in het teken van Ik blijf meedoen. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september is er dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie en het actief blijven meedoen. Bezoekers maken kennis met onder meer Stichting Welzijn Groene Hart en Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland, Stichting Buddybike Bodegraven, Stichting SAM Welzijn en Samengezond Bodegraven. Er is ruimte om vragen te stellen en gesprekken aan te knopen met de aanwezige organisaties. Aanmelden kan via info@welzijngroenehart.nl of via telefoonnummer 0172 787 560. Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september laat Sport en Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk zien hoe leuk en waardevol bewegen is. Niet alleen om deze week in beweging te komen, maar juist ook om daarna actief te blijven. Voor alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek is aanmelden wel verplicht via het aanmeldformulier dat bij elke activiteit op de website van Sport en Welzijn onderaan de pagina staat. Vragen over het aanmelden? Bel dan naar 0172 727 880. Elke dag van de Nationale Sportweek vindt er ook een sportinstuif plaats in een van de dorpskernen. Vrijdag in Reeuwijk-Dorp, maandag in Driebrugge, dinsdag Nieuwebrug, woensdag Reeuwijk, donderdag Waarder en vrijdag is Bodegraven aan de beurt. Aanmelden is niet nodig.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda. BR6.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema. Lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis. Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 376-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Cor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
2: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
1: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. Politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
1: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Er zijn tot nu toe weinig tot geen bijzonderheden. Wel de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Bij knooppunt Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar vanaf Zevenhuizen nog een file. 11 kilometer en 20 minuten. En de N206 richting Zoetermeer vanuit Heemstede is dicht bij Zoeterwoude. Komt er een eerder ongeluk. Daar word je lokaal omgeleid. Verder dus alleen dagelijkse drukte, zoals de A4 naar Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Hoorn, 10 minuten extra. En het is wat drukker op de N444 naar Oostgeest vanuit Noordwijk aan Zee. Voordat je de A44 op kunt, 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 3072-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00. De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt. Een feest voor en door Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers kunnen morgen 8 september van 10 tot 12 uur voor informatie terecht bij Tante Jo, Willem de Zwijgerstraat 10 in Bodegraven naast de kringloopwinkel. De ochtend staat in het teken van Ik blijf meedoen. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september is er dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie en het actief blijven meedoen. Bezoekers maken kennis met onder meer Stichting Welzijn Groene Hart en Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland, Stichting Buddybike Bodegraven, Stichting SAM Welzijn en Samengezond Bodegraven. Er is ruimte om vragen te stellen en gesprekken aan te knopen met de aanwezige organisaties. Aanmelden kan via info@welzijngroenehart.nl of via telefoonnummer 0172 787 560. Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september laat Sport en Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk zien hoe leuk en waardevol bewegen is. Niet alleen om deze week in beweging te komen, maar juist ook om daarna actief te blijven. Voor alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek is aanmelden wel verplicht via het aanmeldformulier dat bij elke activiteit op de website van Sport en Welzijn onderaan de pagina staat. Vragen over het aanmelden? Bel dan naar 0172 727 880. Elke dag van de Nationale Sportweek vindt er ook een sportinstuif plaats in een van de dorpskernen. Vrijdag in Reeuwijk-Dorp, maandag in Driebrugge, dinsdag Nieuwebrug, woensdag Reeuwijk, donderdag Waarder en vrijdag is Bodegraven aan de beurt. Aanmelden is niet nodig.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: BR6. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. En wat opvalt is onder andere een pechgeval bij Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag. Vanaf knooppunt De Hoek vielen tot aan Amsterdam Sloten. 10 minuten, terwijl er één rijstrook dicht is. Dan dagelijks oponthoud op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 20 minuten, 12 kilometer vanaf Roelevarensveen. En tenslotte nog de A44 naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer en een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.
2: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt. Een feest voor en door Bodegravers.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
2: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
3: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
2: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
1: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
4: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
5: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
6: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits heeft zijn drukste moment gehad. Maar in de regio zijn we nog niet bepaald filevrij. Zo staat het nog vast op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Nieuw Vennep en knooppunt Hofvliet 13 kilometer, 15 minuten. Ook de Utrechtse baan staat aardig vol. Op de A12 richting Den Haag dus. Tussen Voorburg en het Malieveld 10 minuten. En tenslotte nog de A44 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Leiden en Wassenaar. Een file van ongeveer... ongeveer 15 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
9: Waar vind ik nieuwe mensen?
8: Vragen over groei.
10: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
8: Of vragen waar je niet omheen kunt.
11: Hoe behoud ik mijn mensen?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
14: Mijn naam is Daniel Rowland.
15: Ik ben Remy
16: van Kesterstrek. Ik ben Marcia van Kerk
17: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
13: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
18: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
19: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Giro-agenda.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema. Lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis. De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers kunnen morgen 8 september van 10 tot 12 uur voor informatie terecht bij Tante Jo Willem de Zwijgerstraat 10 in Bodegraven naast de kringloopwinkel. De ochtend staat in het teken van Ik blijf meedoen. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september is er dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie en het actief blijven meedoen. Bezoekers maken kennis met onder meer Stichting Welzijn Groene Hart en Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland, Stichting Buddy Bike Bodegraven, Stichting SAM Welzijn en Samengezond Bodegraven. Er is ruimte om vragen te stellen en gesprekken aan te knopen met de aanwezige organisaties. Aanmelden kan via info@welzijngroenehart.nl of via telefoonnummer 0172 787 560. Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september laat Sport en Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk zien hoe leuk en waardevol bewegen is. Niet alleen om deze week in beweging te komen, maar juist ook om daarna actief te blijven. Voor alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek is aanmelden wel verplicht via het aanmeldformulier dat bij elke activiteit op de website van Sport en Welzijn onderaan de pagina staat. Vragen over het aanmelden? Bel dan naar 0172 727 880. Elke dag van de Nationale Sportweek vindt er ook een sportinstuif plaats in een van de dorpskernen. Vrijdag in Reeuwijk-Dorp, maandag in Driebrugge, dinsdag Nieuwebrug, woensdag Reeuwijk, donderdag Waarder en vrijdag is Bodegraven aan de beurt. Aanmelden is niet nodig.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files te melden nog in de regio, maar op de meeste plekken is het nu wel echt aan het aflopen. Op de A4 richting Den Haag file tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet. Een kwartier over 9 kilometer. Ook de N210 staat erbij richting Rotterdam vanuit Schoonhoven. Voordat je de N219 op kunt, 4 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00. De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema: lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8:00 in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen, vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ypenburg 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Ook

0: agenda.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema. Lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis. De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers kunnen morgen 8 september van 10 tot 12 uur voor informatie terecht bij Tante Jo Willem de Zwijgerstraat 10 in Bodegraven naast de kringloopwinkel. De ochtend staat in het teken van Ik blijf meedoen. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september is er dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie en het actief blijven meedoen. Bezoekers maken kennis met onder meer Stichting Welzijn Groene Hart en Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland, Stichting Buddy Bike Bodegraven, Stichting SAM Welzijn en Samengezond Bodegraven. Er is ruimte om vragen te stellen en gesprekken aan te knopen met de aanwezige organisaties. Aanmelden kan via info@welzijngroenehart.nl of via telefoonnummer 0172 787 560. Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september laat Sport en Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk zien hoe leuk en waardevol bewegen is. Niet alleen om deze week in beweging te komen, maar juist ook om daarna actief te blijven. Voor alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek is aanmelden wel verplicht via het aanmeldformulier dat bij elke activiteit op de website van Sport en Welzijn onderaan de pagina staat. Vragen over het aanmelden? Bel dan naar 0172 727 880. Elke dag van de Nationale Sportweek vindt er ook een sportinstuif plaats in een van de dorpskernen. Vrijdag in Reeuwijk-Dorp, maandag in Driebrugge, dinsdag Nieuwebrug, woensdag Reeuwijk, donderdag Waarder en vrijdag is Bodegraven aan de beurt. Aanmelden is niet nodig.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: BR6. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evershuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evershuis.nl.
2: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegraven.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd

0: agenda.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema. Lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis. Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 376-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers kunnen morgen 8 september van 10 tot 12 uur voor informatie terecht bij Tante Jo Willem de Zwijgerstraat 10 in Bodegraven naast de kringloopwinkel. De ochtend staat in het teken van Ik blijf meedoen. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september is er dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie en het actief blijven meedoen. Bezoekers maken kennis met onder meer Stichting Welzijn Groene Hart en Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland, Stichting Buddybike Bodegraven, Stichting SAM Welzijn en Samengezond Bodegraven. Er is ruimte om vragen te stellen en gesprekken aan te knopen met de aanwezige organisaties. Aanmelden kan via info@welzijngroenehart.nl of via telefoonnummer 0172 787 560. Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september laat Sport en Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk zien hoe leuk en waardevol bewegen is. Niet alleen om deze week in beweging te komen, maar juist ook om daarna actief te blijven. Voor alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek is aanmelden wel verplicht via het aanmeldformulier dat bij elke activiteit op de website van Sport en Welzijn onderaan de pagina staat. Vragen over het aanmelden? Bel dan naar 0172 727 880. Elke dag van de Nationale Sportweek vindt er ook een sportinstuif plaats in een van de dorpskernen. Vrijdag in Reeuwijk-Dorp, maandag in Driebrugge, dinsdag Nieuwebrug, woensdag Reeuwijk, donderdag Waarder en vrijdag is Bodegraven aan de beurt. Aanmelden is niet nodig.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee. De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema: lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. En de politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.
2: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Cor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers kunnen morgen 8 september van 10 tot 12 uur voor informatie terecht bij Tante Jo, Willem de Zwijgerstraat 10 in Bodegraven naast de kringloopwinkel. De ochtend staat in het teken van Ik blijf meedoen. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september is er dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie en het actief blijven meedoen. Bezoekers maken kennis met onder meer Stichting Welzijn Groene Hart en Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland, Stichting Buddybike Bodegraven, Stichting SAM Welzijn en Samengezond Bodegraven. Er is ruimte om vragen te stellen en gesprekken aan te knopen met de aanwezige organisaties. Aanmelden kan via info@welzijngroenehart.nl of via telefoonnummer 0172 787 560. Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september laat Sport en Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk zien hoe leuk en waardevol bewegen is. Niet alleen om deze week in beweging te komen, maar juist ook om daarna actief te blijven. Voor alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek is aanmelden wel verplicht via het aanmeldformulier dat bij elke activiteit op de website van Sport en Welzijn onderaan de pagina staat. Vragen over het aanmelden? Bel dan naar 0172 727 880. Elke dag van de Nationale Sportweek vindt er ook een sportinstuif plaats in een van de dorpskernen. Vrijdag in Reeuwijk-Dorp, maandag in Driebrugge, dinsdag Nieuwebrug, woensdag Reeuwijk, donderdag Waarder en vrijdag is Bodegraven aan de beurt. Aanmelden is niet nodig.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegravers.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.
2: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema. Lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers kunnen morgen 8 september van 10 tot 12 uur voor informatie terecht bij Tante Jo Willem de Zwijgerstraat 10 in Bodegraven naast de kringloopwinkel. De ochtend staat in het teken van Ik blijf meedoen. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september is er dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie en het actief blijven meedoen. Bezoekers maken kennis met onder meer Stichting Welzijn Groene Hart en Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland, Stichting Buddy Bike Bodegraven, Stichting SAM Welzijn en Samengezond Bodegraven. Er is ruimte om vragen te stellen en gesprekken aan te knopen met de aanwezige organisaties. Aanmelden kan via info@welzijngroenehart.nl of via telefoonnummer 0172 787 560. Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september laat Sport en Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk zien hoe leuk en waardevol bewegen is. Niet alleen om deze week in beweging te komen, maar juist ook om daarna actief te blijven. Voor alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek is aanmelden wel verplicht via het aanmeldformulier dat bij elke activiteit op de website van Sport en Welzijn onderaan de pagina staat. Vragen over het aanmelden? Bel dan naar 0172 727 880. Elke dag van de Nationale Sportweek vindt er ook een sportinstuif plaats in een van de dorpskernen. Vrijdag in Reeuwijk-Dorp, maandag in Driebrugge, dinsdag Nieuwebrug, woensdag Reeuwijk, donderdag Waarder en vrijdag is Bodegraven aan de beurt. Aanmelden is niet nodig.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: De regioagenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00. Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 21:00 trapt de Goudse Popschool af en vanaf 23:00 neemt coverband Pumps & Boots het over tot 01:00 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema. Lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers kunnen morgen 8 september van 10 tot 12 uur voor informatie terecht bij Tante Jo, Willem de Zwijgerstraat 10 in Bodegraven naast de kringloopwinkel. De ochtend staat in het teken van Ik blijf meedoen. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september is er dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie en het actief blijven meedoen. Bezoekers maken kennis met onder meer Stichting Welzijn Groene Hart en Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland, Stichting Buddybike Bodegraven, Stichting SAM Welzijn en Samengezond Bodegraven. Er is ruimte om vragen te stellen en gesprekken aan te knopen met de aanwezige organisaties. Aanmelden kan via info@welzijngroenehart.nl of via telefoonnummer 0172 787 560. Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september laat Sport en Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk zien hoe leuk en waardevol bewegen is. Niet alleen om deze week in beweging te komen, maar juist ook om daarna actief te blijven. Voor alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek is aanmelden wel verplicht via het aanmeldformulier dat bij elke activiteit op de website van Sport en Welzijn onderaan de pagina staat. Vragen over het aanmelden? Bel dan naar 0172 727 880. Elke dag van de Nationale Sportweek vindt er ook een sportinstuif plaats in een van de dorpskernen. Vrijdag in Reeuwijk-Dorp, maandag in Driebrugge, dinsdag Nieuwebrug, woensdag Reeuwijk, donderdag Waarder en vrijdag is Bodegraven aan de beurt. Aanmelden is niet nodig.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt. Een feest voor en door Bodegravers.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van Kesten.
10: Ik ben Marcia van Kerkwens.
11: En ik speel op een cello van
10: Het
11: Muziek.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee. Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Cor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers kunnen morgen 8 september van 10 tot 12 uur voor informatie terecht bij Tante Jo Willem de Zwijgerstraat 10 in Bodegraven naast de kringloopwinkel. De ochtend staat in het teken van Ik blijf meedoen. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september is er dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie en het actief blijven meedoen. Bezoekers maken kennis met onder meer Stichting Welzijn Groene Hart en Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland, Stichting Buddy Bike Bodegraven, Stichting SAM Welzijn en Samengezond Bodegraven. Er is ruimte om vragen te stellen en gesprekken aan te knopen met de aanwezige organisaties. Aanmelden kan via info@welzijngroenehart.nl of via telefoonnummer 0172 787 560. Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september laat Sport en Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk zien hoe leuk en waardevol bewegen is. Niet alleen om deze week in beweging te komen, maar juist ook om daarna actief te blijven. Voor alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek is aanmelden wel verplicht via het aanmeldformulier dat bij elke activiteit op de website van Sport en Welzijn onderaan de pagina staat. Vragen over het aanmelden? Bel dan naar 0172 727 880. Elke dag van de Nationale Sportweek vindt er ook een sportinstuif plaats in een van de dorpskernen. Vrijdag in Reeuwijk-Dorp, maandag in Driebrugge, dinsdag Nieuwebrug, woensdag Reeuwijk, donderdag Waarder en vrijdag is Bodegraven aan de beurt. Aanmelden is niet nodig.

0: www.wnr6.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende trajecten van de A4 vertraging op. In de richting van Rotterdam is dat 10 minuten extra tussen knooppunt Hoefvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. Je hebt ook vertraging op de A16, want daar staat een kapotte vrachtauto richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Verder nog vertragingen gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee. De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt. Een feest voor en door

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die ligt het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie die heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. En vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 100 kilometer file in de regio West. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en je vertraging 10 minuten. Op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Het rijdt daar langzaam 18 kilometer met 20 minuten op onthoud. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Daar staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Tussen bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan de IJssel doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: agenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot 11:30 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers kunnen morgen 8 september van 10 tot 12 uur voor informatie terecht bij Tante Jo, Willem de Zwijgerstraat 10 in Bodegraven naast de kringloopwinkel. De ochtend staat in het teken van Ik blijf meedoen. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september is er dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie en het actief blijven meedoen. Bezoekers maken kennis met onder meer Stichting Welzijn Groene Hart en Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland, Stichting Buddybike Bodegraven, Stichting SAM Welzijn en Samengezond Bodegraven. Er is ruimte om vragen te stellen en gesprekken aan te knopen met de aanwezige organisaties. Aanmelden kan via info@welzijngroenehart.nl of via telefoonnummer 0172 787 560. Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september laat Sport en Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk zien hoe leuk en waardevol bewegen is. Niet alleen om deze week in beweging te komen, maar juist ook om daarna actief te blijven. Voor alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek is aanmelden wel verplicht via het aanmeldformulier dat bij elke activiteit op de website van Sport en Welzijn onderaan de pagina staat. Vragen over het aanmelden? Bel dan naar 0172 727 880. Elke dag van de Nationale Sportweek vindt er ook een sportinstuif plaats in een van de dorpskernen. Vrijdag in Reeuwijk-Dorp, maandag in Driebrugge, dinsdag Nieuwebrug, woensdag Reeuwijk, donderdag Waarder en vrijdag is Bodegraven aan de beurt. Aanmelden is niet nodig.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 150 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Benelux en Delft. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 40 minuten op onthoud. Het is ook druk op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 7 kilometer met 15 minuten op onthoud. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda, want er zijn twee rijstroken afgesloten tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk. 7 kilometer met 40 minuten vertraging. Verder nog vertragingen op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. 15 minuten extra tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegravers.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn ook in de regio West iets langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen en ongelukken. Zo is er op de A4 een ongeluk gebeurd richting Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 10 minuten extra. Het is druk op verschillende trajecten van de A4, want ook op de A4 richting Rotterdam rijdt het langzaam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein betekent dat een half uur oponthoud. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden, 20 minuten tijdverlies. En dan de A16 nog tot slot richting Breda. Vanuit Rotterdam heb je tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei?
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt?
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers kunnen morgen 8 september van 10 tot 12 uur voor informatie terecht bij Tante Jo, Willem de Zwijgerstraat 10 in Bodegraven naast de kringloopwinkel. De ochtend staat in het teken van Ik blijf meedoen. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september is er dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie en het actief blijven meedoen. Bezoekers maken kennis met onder meer Stichting Welzijn Groene Hart en Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland, Stichting Buddybike Bodegraven, Stichting SAM Welzijn en Samengezond Bodegraven. Er is ruimte om vragen te stellen en gesprekken aan te knopen met de aanwezige organisaties. Aanmelden kan via info@welzijngroenehart.nl of via telefoonnummer 0172 787 560. Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september laat Sport en Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk zien hoe leuk en waardevol bewegen is. Niet alleen om deze week in beweging te komen, maar juist ook om daarna actief te blijven. Voor alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek is aanmelden wel verplicht via het aanmeldformulier dat bij elke activiteit op de website van Sport en Welzijn onderaan de pagina staat. Vragen over het aanmelden? Bel dan naar 0172 727 880. Elke dag van de Nationale Sportweek vindt er ook een sportinstuif plaats in een van de dorpskernen. Vrijdag in Reeuwijkdorp, maandag in Driebrugge, dinsdag Nieuwebrug, woensdag Reeuwijk, donderdag Waarder en vrijdag is Bodegraven aan de beurt. Aanmelden is niet nodig.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn in de regio West langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Er staat bijna 200 kilometer file in totaal. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam sta je in de file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoogvliet. Je treft langzaam rijdend verkeer van 20 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog meer vertraging op diezelfde A4, maar dan richting Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en je doet er meer dan een uur langer over. Je kunt het beste omrijden via Wassenaar over de A44. Verder vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En door dat omrijdende verkeer van de A4 heb je ook een kleine vertraging op de A44. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee. Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 376-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 2 uur, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 5 uur.

0: Je luistert naar PR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn in de regio West langer dan gebruikelijk. Er staat nu 200 kilometer aan file in totaal. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. En dat is goed te merken op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en daarom doe je er meer dan een uur langer over. Ook op de A13 wordt veel verkeer gemeld richting Den Haag. Tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord betekent dat 15 tot 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein ben je een half uur langer onderweg. Tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
12: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
11: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
12: Het is niet te geloven, hij zit erin!
11: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
13: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
11: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
14: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
11: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
15: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
16: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee. De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt. Een feest voor en door Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers kunnen morgen 8 september van 10 tot 12 uur voor informatie terecht bij Tante Jo Willem de Zwijgerstraat 10 in Bodegraven naast de kringloopwinkel. De ochtend staat in het teken van Ik blijf meedoen. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september is er dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie en het actief blijven meedoen. Bezoekers maken kennis met onder meer Stichting Welzijn Groene Hart en Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland, Stichting Buddybike Bodegraven, Stichting Sam Welzijn en Samengezond Bodegraven. Er is ruimte om vragen te stellen en gesprekken aan te knopen met de aanwezige organisaties. Aanmelden kan via info@welzijngroenehart.nl of via telefoonnummer 0172 787 560. Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september laat Sport en Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk zien hoe leuk en waardevol bewegen is. Niet alleen om deze week in beweging te komen, maar juist ook om daarna actief te blijven. Voor alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek is aanmelden wel verplicht via het aanmeldformulier dat bij elke activiteit op de website van Sport en Welzijn onderaan de pagina staat. Vragen over het aanmelden? Bel dan naar 0172 727 880. Elke dag van de Nationale Sportweek vindt er ook een sportinstuif plaats in een van de dorpskernen. Vrijdag in Reeuwijk-Dorp, maandag in Driebrugge, dinsdag Nieuwebrug, woensdag Reeuwijk, donderdag Waarder en vrijdag is Bodegraven aan de beurt. Aanmelden is niet nodig.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De drukte neemt af, maar de dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. En dat merkt het verkeer nog op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Hoogvliet tref je langzaam rijdend verkeer. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. De langste file die staat ook op de A4 richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Twee rijstroken blijven dicht en je vertraging is meer dan een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Wel heb je daar dan te maken met veel omrijdend verkeer en daardoor is er ook vertraging op de A44 richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en afrit Noordwijkerhout doe je er 15 minuten langer over. Verder nog files gemeld op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 25 minuten vertraging. En tot slot de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema. Lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
2: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
3: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
4: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op een enkele plek loopt het verkeer nog vertraging op. Er staat nog 40 km file in de regio. De langste op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen, rijdt het langzaam over 7 kilometer met 15 minuten op onthoud. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, rijd je de file in tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer met een kleine 10 minuten op onthoud. Dan de A44, Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Warmond, 7 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
12: Dinsdagavond 8 uur.
13: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
12: Dinsdagavond 8 uur.
13: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
12: Dinsdagavond 8 uur.
13: De muziekexperts. Live op BR6.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Op

0: regioagenda.
1: Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot 10:30 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Je hebt 5 minuten vertraging tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoflied. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.
1: Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: That stretches all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein tref je langzaam rijdend verkeer over 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
13: Een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
14: Dit zijn
15: Bas en Piet.
16: Dit zijn
14: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
17: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
14: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
15: Bas en Piet,
14: de muziekexperts.
15: Nu op BR6.
18: Come on. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door.

0: 1, hartelijk goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexperts. We zitten er weer klaar voor en we willen het niet, maar toch hebben we iets met een ziekte, met de dood en met poppen. Ja, en als je nou wist hoe ik als puber was in de jaren 80, dan kon je erover meepraten. Dat allemaal in deze uitzending. En gelukkig een puber in de jaren 80. Piet, was jij een puber in de jaren 80? Nee, dan was jij al wat ouder.
1: Nee, toen was ik al leraar van 28 jaar, geloof ik.
0: Ik wou net zeggen, toen waren we al iets ouder. Piet, goedenavond. Fijn dat je er weer bij bent. En vertel maar gelijk, we zitten in een bepaalde maand en daar heb jij wat over te melden.
1: Ja, je zou kunnen denken dat dit nummer September Morn doet denken aan alweer frisse ochtenden in september met de mooie kleuren van de bladeren. Echter brengt September bij Neil Diamond herinneringen aan een vroegere liefde terug. In September Morn ziet de verteller iemand terug met wie hij ooit tot in de ochtend danste. Het gevoel van toen blijkt nog aanwezig. Diamond schreef het nummer samen met de Franse zanger en componist Gilbert Bécaud. Die gebruikte dezelfde melodie voor Set en Septembre, met een andere tekst over september en het einde van de zomer. Bij Diamond werd het een terugblik op een relatie.
2: Het is dinsdagavond, na achten.
3: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
3: de muziekexperts.
2: Met in deze uitzending...
0: In cultuur vraagt Piet waarom politiek besluitvorming achterblijft, terwijl mensen zelf al stappen zetten naar een duurzamer leven. En in Piet's uitspraak gaat het over haaien, visserij en de onverwachte herkomst van ingrediënten in alledaagse producten. In de co-originele weigeren twee stemmen dezelfde positie te verlaten, ook wanneer blijven pijn doet. En we reizen van liefde die zich vastbijt via soul en stevige gitaren naar eenzaamheid, Nederlandse herinneringen en Britse pop uit de jaren 60. Dat en nog veel meer. Fijn dat je luistert. Dit is de Muziekexperts live op BR6.

0: voor na elkaar. Met deze week...
1: Het nummer Die on this Hill van de Britse zangeres Sienna Spiro verscheen in 2025. Schreef het met Omer Feddy en Michael Polak. Het lied gaat over blijven houden van iemand terwijl je weet dat vertrekken beter is. Piano en strijkers begeleiden haar verhaal over die hardnekkige trouw. En de cover komt van de 14-jarige Amerikaanse Lainuelle. Zij bracht datzelfde lied in 2026 naar America's Got Talent. Haar uitvoering leverde Simon Cowell's Golden Buzzer op. Zo werd Spiro's persoonlijke lied ook het visitekaartje van een andere zangeres. Dezelfde ballad, nu als auditie voor een jury- en televisieproject.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts met oor voor inhoud.
2: Je kunt een dak nog een winter laten lekken. Dan ziet de rekening van dit jaar er gunstig uit, zolang je de schade aan het plafond niet meetelt. Uitstel heeft zo zijn eigen boekhouding. De besparing staat vandaag op papier. De rekening valt later op de mat. En bij een huis vinden we dat meestal geen verstandig onderhoud. Bij de toekomst van een land wordt dat onderscheid een stuk lastiger. Want hoe laat je vandaag zien wat een besluit over 20 jaar oplevert? Een rekening kun je aanwijzen. Schade die je hebt voorkomen blijft veel minder zichtbaar. Daar zit een lastige vraag voor iedereen die keuzes moet maken met een gezamenlijk geld. Wat weegt zwaarder? Een voordeel dat we meteen merken of iets waarvan vooral onze kinderen later profiteren? En hoeveel geduld mogen bestuurders eigenlijk van hen vragen? Die kinderen zitten vandaag nog niet allemaal aan de vergadertafel. Hun toekomst ligt er wel. Piet kijkt in cultuur naar de keuzes die we ondertussen maken.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is cultuur tussen trend en traditie.
3: In de eerste week na de vakanties ging het politieke gezever weer los. Zowel in Den Haag als in de media. De begroting voor 2027 bleek meteen weer een flinke politieke visgraat. Oei! Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft in de Tweede Kamer geen meerderheid en moet dus steun zoeken bij die oppositiepartijen. Begin september lag er binnen de coalitie wel een akkoord, maar voldoende steun van buitenaf was nog niet verzekerd. Enkele partijen blijven daarbij stevig in hun eigen standpunten hangen, alsof ze liever een graat in hun keel houden dan dat ze die politieke vis gewoon eens doorslikken. Pro wil geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid terugdraaien. Partijen aan de rechterkant willen andere keuzes rond belastingen. En BBB koppelde mogelijke steun aan veranderingen in de stikstofplannen. Hoe nu verder? O jee, daar komt Mona Keizer weer aan uit Volendam. Of moeten we inmiddels zeggen uit het vorstendommetje Volendam? Alweer een nieuw partijtje, maar ze heeft het nog niet. Keizer presenteerde eind augustus project 2029, voorlopig een sociaal-conservatieve politieke beweging. Ze onderzoekt of daar uiteindelijk een partij uit kan ontstaan en sprak alvast de ambitie uit om 30 kamerzetels te halen en de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. Bescheidenheid is anders. Moeten we ons daar als kiezers en bezorgde bewoners allemaal mee bezighouden? Veel mensen doen dat nauwelijks. Ze kunnen stemmen, reageren, protesteren of iets in de media roepen. Maar aan de onderhandelingstafel zitten ze niet. Toch gebeurt er buiten Den Haag gelukkig ook wat. Neem vliegen. Vliegschaamte bestaat inmiddels echt als begrip. In 2023 zei 27% van de Nederlanders die ooit gevlogen hadden zich daar vanwege het klimaat schuldig over te voelen. Dat betekent niet dat Nederland ineens massaal stopt met vliegen, maar een deel van de mensen zegt wel bereid zijn minder vaak het vliegtuig te nemen. Ook bij eten verandert er iets. Nederlanders eten volgens het RIVM meer plantaardige producten en minder rood en bewerkt vlees dan voorheen. Dat alleen aan vleesschaamte toeschrijven zou te makkelijk zijn. Gezondheid, dierenwelzijn, klimaat en de portemonnee spelen allemaal mee. Met autorijden moeten we onszelf trouwens niet rijk rekenen. Nederlandse personenauto's legden in 2024 juist meer kilometers af dan een jaar eerder. In 2025 daalde de CO2-uitstoot van personenauto's wel, terwijl het aantal gereden kilometers nog iets steeg. Schonere auto's helpen dus ook. Korter douchen, zuiniger omgaan met energie, vaker fietsen, minder voedsel verspillen en bewuster eten zijn allemaal dingen die mensen zelf kunnen doen. Misschien kleiner wonen als dat kan. Minder spullen, minder verspilling, alle beetjes helpen. Maar burgers kunnen het niet alleen. Nu nog wat meer visie van de mensen die via de politieke wegen de besluittouwtjes in handen hebben. Ga eens wat beter samenwerken in plaats van elkaar vooral te vertellen waarom iets niet kan. En dan hoor je alweer, wat stelt zo'n klein Nederland nou helemaal voor als andere landen niets doen? Maar ook dat klopt niet helemaal. Vrijwel alle landen hebben via internationale klimaatafspraken plannen ingediend. Al gaat die gezamenlijke vooruitgang nog altijd te langzaam. Juist daarom zijn afspraken via de Verenigde Naties belangrijk. Een mooie taak dus. Ik wil wel adviseur worden hoor. Doe meer en zeg het voort in alle richtingen van oost tot west en van zuid naar noord.

0: Dit was Robert Palmer met Every Kind of People van zijn album Double Fun uit 1978. Het nummer gaat over samenleven met mensen die van elkaar verschillen. De tekst verzet zich tegen haat en tegen het idee dat afkomst of huidskleur bepaalt wat iemand waard is. De schrijver was Andy Fraser, die eerder bas speelde bij Free. Hij vertelde later dat hij het lied schreef nadat hij naar Amerika was verhuisd. Palmer kende hem al, hoorde het nummer en wilde het opnemen. De melodische baspartij in Palmers opname wordt gespeeld door Bob Babbitt. Ook de steelpan valt op, gespeeld door Robert Greenidge. Dat instrument geeft de soul van het nummer een Caribische kleur, terwijl Palmer zelf gitaar speelt. In Amerika bereikte deze opname de top 20. In Nederland bleef het bij de tipparade. Daar kwam het in 3 weken niet hoger dan plek 16.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Wie is Loesje?
0: Samenleven past niet in een eenpersoons verpakking. Het is maar dat je het weet. Een telefoontje midden in de nacht en een geliefde die ver weg woont. Daar begint Black Pearl van de Margriet S-Huis Band. De tekst volgt Teddy die via een verre telefoonverbinding contact probeert te houden met de vrouw naar wie hij verlangt. Het nummer is geschreven door Pieter Schön, Lex Bolderdijk en Emiel Den Tex. Het stond in 1981 op Right on Time en werd een jaar later een hit. Margriet wilde het zelf graag als eerste single van het album uitbrengen, maar de band koos aanvankelijk anders. Toen Black Pearl alsnog verscheen, bereikte het nummer 13 in de Nederlandse top 40. Het won bovendien de Edison voor single van het jaar. S-Huis was al bekend als de stem van Lucifer en House for Sale. Ook het album Right on Time leverde haar een Edison op. We gaan luisteren naar Black Pearl.

0: Ziek word je er zeker niet van, maar waarschuwingen krijg je wel. Dit was The Warning, een band die bestaat uit 3 zussen uit het Mexicaanse Monterrey. Daniela, Paulina en Alejandra Villarreal. Samen verdeelden ze gitaar, drums, bas en zang. Het nummer Sick verscheen in 2024 en staat op een 4e album, Keep Me Fit. Volgens de band gaat het over de angst dat je leven voorbij gaat zonder dat je werkelijk hebt geleefd.
1: En dit is de single van de week.
0: Dan nu van het debuutalbum Broadcast van de band Cutting Crew uit 1986. Het nummer I Just Died In Your Arms bereikte hier nummer 9 in de top 40 en stond 7 weken in de lijst. Zanger Nick van Ede schreef het na een nacht met een vroegere geliefde. De tekst draait om aantrekkingskracht, twijfel en het besef dat teruggaan misschien geen goed idee was. Hij werkte het nummer uit op een 4-sporen recorder. Gitarist Kevin McMichael maakte van de verschillende gitaarlagen op die demo de partijen voor de band.

0: Op een verpakking kan een heel landschap passen. Een groene weide, een blauwe zee, een boerderij met een hek ervoor. Je hebt het product nog niet aangeraakt en het verhaal over de herkomst ligt al klaar. Draai de verpakking om en je belandt in een andere wereld. Kleine letters, onbekende namen en een klantenservice nummer. Dat verschil is interessant. De voorkant probeert je iets te laten voelen. En de achterkant moet je iets laten begrijpen. Alleen hebben we tijdens het boodschappen doen niet altijd tijd om bij ieder woord stil te staan. Je kwam tenslotte voor tandpasta, niet voor een middag bronnenonderzoek. Maar stel dat je wel doorvraagt. Waar komt dit vandaan? Waarom zit het erin? En wie kan dat precies uitleggen? Zulke eenvoudige vragen kunnen een ingewikkelde reis in gang zetten. Als klant wil je kunnen kiezen zonder zelfs de hele productieketen te hoeven onderzoeken. Hoeveel van het werk mogen fabrikanten eigenlijk bij ons neerleggen? Daar raakt Piet's uitspraak vandaag aan.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's uitspraak in breder perspectief.
3: De Keuringsdienst van Waarde, het consumentenprogramma op de Nederlandse televisie, verdient wat mij betreft nu wel eens de gouden televisiering. Het programma bestaat sinds 2003 en heeft inmiddels meer dan 500 afleveringen gemaakt over ons voedsel, onze dranken en andere consumentenproducten. Heel nuttig om te weten wat er in producten zit, hoe ze worden gemaakt en waar die ingrediënten vandaan komen. Helaas is niet alles te onthouden, maar het is ondertussen wel een televisiearchief om u tegen te zeggen. De aflevering van 28 augustus...

jaar over aanbeienzalf en haaienleverolie liet weer eens zien hoe noodzakelijk het is om overbevissing en de herkomst van ingrediënten aan de kaak te stellen. Onderzoek laat zien dat de handel in leverolie voor bepaalde diepzeehaaien een ernstige bedreiging vormt. Van de soorten die doelgericht voor deze handel worden gevangen, is ongeveer de helft al bedreigd. Je hoopt dat bedrijven en bestuurders zulke zaken aanpakken met betere controle en waar nodig regels, verboden en handhaving. Vooral illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij kan profiteren van zwakke controle. Daarbij moet wel gezegd worden dat niet alle haaienvisserij illegaal is. Er bestaan ook gereguleerde visserijen. Toestand van veel haaien en roggen is ondertussen zorgwekkend. Meer dan een derde van de soorten loopt volgens IUCN-beoordelingen risico op uitsterven. Overbevissing is daarbij de belangrijkste bedreiging. We weten in deze tijd vol media veel en velen onder ons lijken soms murf geslagen. Schokkend nieuws wordt al snel alleen nog maar voor kennisgeving aangenomen. Zo zag ik bij de keuringsdienst iets waar ik nog nooit van had gehoord. De handel in haaien voor hun leverolie. Onderzoekers schatten dat in 2019 wereldwijd ongeveer 80 miljoen haaien door de visserij stierven. Wanneer slecht geregistreerde vangsten worden meegerekend, kan dat oplopen tot ongeveer 101 miljoen. Zoveel dat je oren ervan gaan klapperen. Waarom dan nou niet al die haaien worden gevangen voor hun leverolie? Haaien worden gebruikt voor verschillende producten en belanden ook als bijvangst in netten. Maar bepaalde diepzeehaaien hebben grote olierijke levers die squalene bevatten. Squalene met een Q. Die stof wordt onder andere in cosmetica gebruikt. Squalene en het daaraan gemaakte squalaan kunnen overigens ook uit plantaardige bronnen komen. Maar aan de naam van het ingrediënt op een cosmetica product kun je als consument niet zien welke bron is gebruikt. En dan komt het opmerkelijkste. Haaienlevertraan zit zelfs in een Nederlands geneesmiddel tegen aanbijen. Spertipreparation H bevat per gram zalf 30 milligram haaienlevertraan. In de uitzending vertelde de Australische visser Brandon McEwen dat Diana calcea, de diepzeehaai waarop hij vist, op ongeveer 700 tot 1000 meter diepte leeft. Een ander voorbeeld komt uit Liberia. Daar werd in 2017 het schip Labico 2 aangehouden. Het mocht met lijnen vissen, maar werd aangetroffen met niet toegestane kieuwnetten. Volgens Sea Shepherd bevond zich aan boord ook een installatie voor het maken van haaienleverolie. Op basis van eerdere reizen schatte de organisatie dat dit schip bij dat visserijtempo meer dan 500.000 haaien per jaar kon doden. Maar als je dit nu nog als consument weet, wat gebeurt er dan mee? Naar mijn gevoel nog te weinig. Gelukkig bestaan er organisaties als Greenpeace en de Sea Shepherd die deze praktijk aan de orde stellen. Tegelijk blijven wetenschappelijk onderzoek, overheidscontrole en goede handhaving noodzakelijk. Want ingrijpen heeft wel degelijk zin. Vangstbeperkingen, minder bijvangst, bescherming van leefgebieden en betere handelsregels kunnen haaienpopulaties helpen herstellen. Het voelt soms alsof het al 5 over 12 is voor deze planeet. Helaas, pindakaas. Hey.

0: We beginnen een drieluik die veel met elkaar van doen hebben, maar ook deels niet. Dit was Gilbert O'Sullivan met Alone Again Naturally uit 1972. Onder die vrij lichtlopende pianobegeleiding zit een verhaal over verlating en verlies. Eerst wordt de verteller op zijn trouwdag in de steek gelaten. Later denkt hij terug aan het overlijden van zijn ouders. En hij vraagt zich af waar zijn geloof hem nog houvast biedt. In de titel klinkt het alleen achterblijven al als iets onvermijdelijks. O'Sullivan schreef het nummer zelf. Hij heeft uitgelegd dat de gebeurtenissen niet autobiografisch zijn. Zijn moeder leefde toen bijvoorbeeld nog. De tekst is geschreven vanuit een personage. De opname werd geproduceerd door Gordon Mills. De in Ierland geboren zanger groeide op in Engeland en heet eigenlijk Raymond. Met dit nummer brak hij ook in Amerika door. Het stond daar 6 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Bleef het bij nummer 21.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Waar muziek telt.

0: Toen was geluk heel gewoon. Zou je denken aan de intro van de gelijknamige tv-serie of aan het nummer van Gerard Cox. Maar in deze drielui komt dus ook een vreemde eend in de bijt voor, namelijk The Kick. De band schreef dit nummer voor de gelijknamige bioscoopfilm uit 2014. Die speelt in 1974, vlak na de verloren WK-finale van het Nederlands elftal. Ook het lied gebruikt dat jaar als achtergrond voor een herinnering aan hun liefde. Grote gebeurtenissen en kleine persoonlijke herinneringen komen zo naast elkaar te staan. De filmopdracht paste bij het geluid van The Kick, maar riep binnen de band ook twijfel op. Gitarist Arjan Spies legde uit dat ze juist wilden voorkomen dat iedereen hen uitsluitend als een retro-band zou zien. In de tekst duiken ook het einde van de zeezender Veronica en het vertrek van de Amerikaanse president op. Die gebeurtenissen vormen het decor. De herinnerde liefde blijft het onderwerp.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
3: Dit zijn
1: de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
4: De Top 40 Classic.
0: Dan nummer 3 in de drieluik. Weer een cover op die van de heer Cox. Die in 1972 scoorde. Met het nummer 1948. Ofwel, toen was geluk heel gewoon. Deze versie komt niet van Van Cote en een Bie, maar van Rob de Nijs. Van zijn jubileumalbum Zilver uit 1987. In dat jaar presenteerde Lex Harding de top 40 op het aloude Veronica, maar dan op Radio 3. 1948, vier cijfers met een knus verhaal.

0: stagiaires Ellen Dikker, Diane Liesker en Hanneke Drent duiken terug in hun ethisch puberteit. Wat deden hun zoal?
1: Pa.
2: Pa.
1: Red.
3: Yes, it's about nostalgie. We gingen naar de kroeg met 14 jaar. Mijn moeder zette zelf de beste ijs voor me klaar. Roken deden wij als een gek en was het op. Terwijl

Hallo en vrijdagavond iedereen voor de tv. We hadden alleen net 1 en 2. Dynasty was klaar.

0: dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
1: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
2: Van septemberherinneringen en liefde op afstand tot een ballad in twee stemmen. We hoorden soul, stevige gitaren, eenzaamheid en Nederlands terugblikken op vroeger. In cultuur vroeg Piet om een politiek die vooruitkijkt en samenwerkt. In Piets uitspraak volgden we de sporen van haaienleverolie en de vraag wat we doen met kennis over de gevolgen van onze aankopen. Wij zijn en waren uw muziekexperts en dit was uitzending 583. En wij zijn zoals elke week te beluisteren op de dinsdagavond om 8 uur. En mocht je tijd over hebben of dinsdag geen tijd hebben, luister dan gerust of ook op de zaterdagochtend om 11 uur. Maar ook op onze website demuziekexperts.nl is alles nog eens rustig na te lezen en luisteren. Van playlist, muziekverhalen en columns tot alle audiofragmenten. Maar we sluiten het programma niet af voor we naar Piet gaan met de tip van de redactie. Piet, vertel.
3: Deze maand staat Sandy Shaw in onze schijnwerpers. Met Puppet on a String bezorgde ze het Verenigd Koninkrijk in 1967 zijn eerste songfestivaloverwinning en haalde in vele landen de eerste plek in de hitparades. Het was een lied van Bill Martin en Phil Coulter.
2: Dank Piet. En wat we morgen willen bewaren vraagt vandaag om meer dan goede bedoelingen. Denkt u daar eens over na? En denkt u er dan dat we de volgende week dinsdagavond om 8 uur gewoon weer zijn? Tot dan. Ciao.

0: direct naar PRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy van Kesten.
12: Ik ben
11: Marcia
12: van
11: Muziekwerk
12: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
13: Ik ben
12: Nadine van Sterfuiting.
13: Ik
12: speel op een
13: viool van
9: het. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NETS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij. BR6.
12: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
13: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
14: hi, goedemorgen.
13: Welkom.
14: Dank u wel.
13: Hoe zit jij er nu bij?
14: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
13: Best moe.
14: Dus ik ben blij dat het weekend is. En, maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
13: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen als nieuwe nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
14: Klopt.
13: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
14: Ja.
13: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
14: Dat is het belangrijkste.
13: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
14: Tuurlijk.
13: Korte intro. Geboren in?
14: Den Haag.
13: Den Haag. Je zat op school?
14: Op het Schatteiland hier in Gouda.
13: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
14: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
13: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
14: En thuis geworden, ja.
13: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
14: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
13: En welke buurt ben je opgegroeid?
14: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
13: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
14: Dat sowieso.
13: Ja, nieuwsgierig?
14: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
13: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
14: Ik heb een zusje en een broertje.
13: Dus
14: ja,
13: ik ben de oudste?
14: Ik ben de eerste, ja.
13: En hobby's?
14: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
13: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, ja, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
14: of
13: voren,
14: de degen,
13: of de floret naar voren en steken maar?
14: Steken of houden. Het ligt eraan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral, dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
13: Oh,
14: dus
13: ja.
14: Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
13: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
14: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
13: Ah, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja. Klopt.
0: Het is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik superleuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in. Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral
0: de,
1: puberteit.
0: De
1: ja,
0: kleine.
1: Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij. Oh, wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik het voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, dit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. Ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dat doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik het daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk ik 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van je 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand.
0: Ja.
1: Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan dat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Oh, rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye.
0: Skye.
1: Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye?
1: Skye, ja. Nee. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee. De
0: hier ze is wilde... een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn pake. Maar pake is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn,
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn pake die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom Willem. Ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren.

0: vinden in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
1: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Dat, voor mij is ja 21 zo extreem.
0: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin ontzettend belangrijk.
1: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen... weinig belasting, terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
0: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten, maar iets meer zorgt er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
1: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
0: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
1: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
0: Ja.
1: Waar komt dat door, denk jij?
0: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer in waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
1: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over buitenlanders.
0: Ja.
1: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem? Mm-hmm. Dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
0: Ja.
1: Ja. Extreem links en extreem rechts.
0: Ja.
1: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd, als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
0: Dat weet ik niet.
1: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
0: Ja.
1: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
0: Mm-hmm.
1: Alleen dan moet je regels bedenken.
0: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
1: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
0: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
1: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
0: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
1: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
0: Ja, dan komen
1: dan kunnen
0: we
1: er misschien best wel uitkomen.
0: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
1: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... Hoe noem ik het?
0: Heftig.
1: Ja, dus we gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
0: Ja, maar dan, kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in.
1: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt, ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, ja. Oké, we moeten gewoon even een verloren wachtlijst hebben. En gewoon op nul, alles opnieuw en zorgen dat het loopt.
0: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in, nu ik hier lijsttrekker ben. Nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
1: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
0: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
1: Een kaaskoppie?
0: Ik voel me een kaaskoppie.
1: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
0: Ja.
1: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: Waar was je?
0: Mag ik vloeken? Of?
1: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
0: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
1: Ah, oh, dat vind ik nog...
0: Ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon wow.
1: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik. Hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
0: Ja.
1: Hoe werkt dat in Gouda?
0: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
1: Oh, het Huis van de Stad. Sorry, bij het Stadhuis.
0: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw. Ja. En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
1: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
0: Nee, dit was 9:15, denk ik.
1: Oh,
0: kwart
1: over tien al.
0: Ja.
1: En was daar een drankje bij, een feestje?
0: Het was een feestje, ja. Ja, er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
1: Want jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: En toen?
0: Ja, juichen.
1: Toen dacht je, what the fuck?
0: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
1: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
0: Ja.
1: Want?
0: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
1: Oh.
0: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
1: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
0: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben mijn verloofde, ik ben verloofd.
1: Die was ik vergeten.
0: Nee, dat maakt niks uit.
1: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
0: Ik heb 4 huisdieren.
1: Oh my.
0: Ja.
1: Wat?
0: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
1: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
0: Ja.
1: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
0: Ja.
1: 3 katten en een puppy.
0: Ja.
1: Vinden de katten dit leuk?
0: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
1: Oh.
0: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
1: Okay.
0: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst 100, elk diertje zou ze willen helpen. En
1: een boerderijtje kopen dan.
0: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
1: Dus weer even terug naar de zetels.
0: Ja.
1: 3 zetels, jij blij.
0: Ja.
1: Volgende dag radio.
0: Ja.
1: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
0: Ja, want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
1: Dat lijkt me fijn, ja.
0: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen twee verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
1: Okay.
0: Op een uitnodiging om met ze te praten.
1: Okay. Dus werk aan de winkel?
0: Ontzettend.
1: Studie?
0: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
1: Want jij bent nieuw.
0: Ja.
1: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
0: Ja,
1: nee, iets is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
0: beide.
1: De regering?
0: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester, die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden en je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
1: Okay.
0: Ja.
1: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
0: Klopt. Ja, maar ook wel
1: maar dan
0: weer,
1: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
0: Klopt.
1: Dat is wel iets waar je van opbloeit? Of?
0: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
1: Ja, dat is ook.
0: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
1: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens. Mm-hmm. Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door één deur.
0: Tuurlijk.
1: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
0: ja.
1: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
0: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
1: Wat is dat?
0: Duurzaamheid.
1: Grapje.
0: Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
1: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum... Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
0: Klopt. En dat mag niet.
1: Maar ik ben hier helemaal niet in... Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt.
0: Klopt.
1: Vind ik niet verstandig.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken... terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt... Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
1: Ja.
0: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
1: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
0: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
1: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
0: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
1: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
0: Ja, nee, absoluut. Maar
1: met de rest van de wereld.
0: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
1: Ja.
0: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
1: Iedereen wil het, ja. Maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van. Hè?
0: Nee, dat,
1: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
0: Mm.
1: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek debatje.
0: Ja.
1: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid,
0: ja.
1: Ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan. Die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
0: Rammstein. Ja.
1: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
0: Ja, ja.
1: Maar je hebt een relaxte voor ons uitgekozen.
0: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
1: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Luister elke zaterdag naar.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum.